orchestre Laie Tiam en daarvoor King Negom en Le Perle Noir, de Zwarte Parels. En beide nummers zijn afkomstig van de verzamel-CD Senegal 70, oftewel op zijn Frans Senegal 70. Het is een overzicht van muziek uit Senegal uit de jaren 70, maar muziek die eigenlijk nooit tot het Westen doorgedrongen is, omdat de muziek niet werd uitgebracht in Europa en in Amerika. Er is een label dat heet Analog Africa en die ontfermt zich eigenlijk over de verloren parels van de Afrikaanse muziek. En dit is weer zo'n hele mooi overzicht van muziek die wij niet kennen, maar eigenlijk wel al lang hadden moeten kennen. Ingewikkelde zin. We gaan over van Senegal naar La Réunion. Dat is een eiland wat in de buurt ligt van Madagaskar, dus aan de oostkust van Afrika. La Réunion is een overzees gebiedsdeel van Frankrijk, een département d'outre-mer. En de muziek die daar vandaan komt, dat is Maloya. En wij horen twee nummers van de groep Simangavo.

Nena van de groep Simangavole van het eiland La Réunion. En daarvoor hoorde je ook nog een ander nummer van Simangavole. En dat heet Prends le temps, oftewel Neem de tijd. Een bijzondere groep, 5 vrouwen die Maloya zingen. Dat was nog niet eerder gebeurd op La Réunion. De Maloya, dat is de blues van La Réunion, was tot voor kort eigenlijk voorbehouden vooral aan mannen. Maar dit is de eerste groep die bestaat uit dames, 5 dames. Zeer energiek, doet een beetje denken aan Sapmama, de Belgische groep, Belgisch-Congolese groep die destijds furoren maakte. En Simangavole heeft diezelfde energie. Ik heb ze 2 keer aan het werk gezien en ik hoop ook dat ze een keer naar Nederland gaan komen. Niet zo ver van La Réunion ligt een ander groot eiland en dat heet Madagaskar. En daar woont de muzikant met de naam Rajeri.

Mooie instrumentale muziek van het eiland Madagaskar. Je hoorde twee nummers van Rajiri. En op Madagaskar wordt hij ook wel de prins van de Falia genoemd. En de Falia is een harpachtig instrument gemaakt van bamboe. De tijd is alweer voorbijgevlogen. Dit was het programma Mariama met dank voor de techniek aan Dirk Winkel. En we gaan besluiten met een nummer van de CD Muziek de Nuit van Balaké Sissoko en Vincent Segal. En volgens veel liefhebbers van Afrikaanse muziek is dit tevens ook de mooiste CD van 2015.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfose. Zondag 21 juni aanstaande vindt voor de 30ste keer het Houtfestival plaats. Dit is een gratis en kleinschalig wereldmuziekfestival in Haarlem. Maar wereldmuziek is niet het enige dat aan bod komt. Ook jazz krijgt een plek. Het zijn juist de bijzondere rafelranden van muziek die een plekje krijgen. Muziek die normaliter niet zo snel te horen is op de radio of te zien in zalen of op tv. Het Houtfestival vervult daarom een belangrijke plek in de Nederlandse culturele infrastructuur. We beginnen met enkele groepen die vorig jaar op het festival stonden om een idee te krijgen van de breedte van het festival. Jan Binay, Dima en Koffie.

Van Koreaanse postrock via pygmeeën uit Congo naar jazzy afrobeat uit Nederland. Dat geeft de breedte wel ongeveer weer van het Houtfestival. Maar dat was vorig jaar. Op 21 juni zijn er weer bands te zien en te horen die veel meer publiek verdienen. Maar ze hebben wel veel moeite om een optreden te krijgen in Nederland. We beginnen met de ubervirtuose jonge honden van de Hongaarse groep Söndergő. Deze groep speelt voornamelijk tamboritsa-muziek op een keur van tamboura's, een soort luid. Het is met name muziek van de Servische en Kroatische minderheden. Daarna hoor je de Nederlandse impro-jazzgroep Naked Wolf, die de rafelige jazz op het festival een stem geeft. Voor de volledige tracklijst ga naar onze site concertzender.nl.

We zijn alweer aangekomen bij de laatste muziek van deze uitzending. Van niet alle groepen op het Houtfestival 2015 is muziek beschikbaar, maar wel van deze. Allereerst Kaira Arbi, de Malinese zangeres met de scherpe stem. Ook zij heeft Mali moeten verlaten vanwege de oorlog. Maar ze heeft een zeer sterke nieuwe cd uitgebracht, Gossip. Daarna Vardan Hovhannisyan en Emre Gültkin, respectievelijk een Armenier en een Turk, die samen afgelopen voorjaar de cd Adana uitbrachten, ter nagedachtenis aan de Armeense genocide. Niet alleen bijzonder omdat dit een Turks-Armeense samenwerking betreft, maar ook vanwege de prachtige muziek. We besluiten met een Friestalige groep, Het Dokkumer Lokaaltje. Inderdaad, ze treden weer op na zo'n 25 jaar stilte.

Kaartjes door de nacht, gongen witte piemeltje. Op oors ludiek, maar je mannen in de loft. En de zee in het wetter en de tiet horoscoopt.

In de middenberm, daar ben ik hertenenken nietjes. Volle zijde, mijn huskes en gardientjes. Haar in ieder geval verzetje is het piemeltje in mijn nacht.

Dit programma werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mailtje naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Hallo en een hele goede avond. Hier zijn wij bij het concertzender met Brasil Dalil. Met de nummers die heel erg indruk op mij hebben gemaakt. En ik vind het heel erg leuk met jullie te delen. Het is vanavond een soort van flashback programma. Zo, laten we gaan. Mooie muziek.

Ja, we zijn begonnen met een van de mooiste stemmen die Brasil heeft helaas moeten missen. Agostinho dos Santos met Céu e Mar. Daarna de zoete stemmen van Caetano Veloso, Dan Monile. En als laatste Milton Nascimento met Lilia. Dit nummer is instrumentaal gemaakt voor zijn moeder. En hij zei, het is instrumentaal omdat er zijn geen woorden om deze mooie vrouw te beschrijven. Lilia.

weten. Dat was de samba Soul Series. Op dat moment heb ik het gevoel dat ik in de verkeerde moment geboren ben. Dat was echt de muziek waarop ik dus al echt volwassen had willen zijn om mee te gaan dansen bij de feestjes en zo. De allereerste nummer, Heel Confesso van Tim Maia. Inderdaad, hij heeft de soul naar Brazilië meegenomen. En dat werd in de combinatie van samba en soul. Het volgende nummer, Carlos da Fé. Pra que vou recordar o que chorei? Kan je nagaan, ik was toen heel verliefd op Carlos da Fé. En na rua, na chuva, na fazenda, van Hildon. Echt een lekker nummer om langzamer te dansen met je lief.

Ah, dit noemen. Casaco marrom van Nevinha. Gek, hè? Dit nummer was ik helemaal vergeten dat het bestond. En weet je, wie heeft het mij herinnerd? En natuurlijk wel mooie herinneringen weer naar boven laten komen. Ronald Giphart. We hadden een project waar wij aan het koken waren. Nou ja, niet echt aan het koken. Het was een programma over eten en zo. En hij vertelde iets over dit nummer. En ik was zo dankbaar dat ik door hem dit kon herinneren. En daarvoor, als allereerste nummer Samarina in de mooie stem van Wilson Simonal. En Voo sobre o Horizonte van Azimuth. Ja, jaren 70, hè? Mooi.

figura, no.

de samba-muziek van Zeca Pagodinho. En nu Braziliaanse muziek uit eigen land van de groep Luz Azul, met zangeres Marga Mendes. Braziliaanse muziek, maar wel met een vleugje flamenco. En die wordt veroorzaakt door gitarist Victor Rosinha.

Luz Azul. Nog een groep uit Europa die Braziliaanse muziek spelen. En ze komen uit België, het muziekgezelschap Think of One. De groep verbleef een tijdje in Recife in het noorden van Brazilië, in Pernambuco. En ze vermengden de steile muziek die ze daar hoorden met hun eigen inbreng. Samen met zangeres Dona Sila de Coco. Deze zangeres, 66 jaar oud, ze kwam naar Europa om met Think of One te toeren. De groep komt uit Antwerpen en ze begonnen daar ooit als een big band met zo'n 20 muzikanten. De groep reduceerde zichzelf tot gezelschap van 6 muzikanten en halen daar muzikanten bij uit verschillende culturen. Onder andere de Marokkaanse Gnawa-cultuur. Maar nu dus eerst de Braziliaanse inslag van Think of One en gezongen dus achter de microfoon Dona Sila de Coco in Tirar Onda.

Think of One met zangeres Dona Sila de Coco. Een andere Dona, Dona Yvonne Jara. Een zangeres ook van een behoorlijke leeftijd, 86 jaar. En zij leerde als klein meisje de cavaquinho bespelen. Een soort ukulele-achtig snaarinstrument. En daarmee schrijft ze veel van haar eigen samba-liedjes zelf. Die overigens ook door andere Braziliaanse muzici worden uitgevoerd. Als kind krijgt ze dus die cavaquinho van haar stiefvader en 50 jaar lang speelt ze dag in dag uit op dit kleine instrument. Maar tot op de dag dat iemand erop gaat zitten en de cavaquinho in twee stukken breekt. Ze laat een nieuwe bouwen, een nieuwe cavaquinho, en als ze deze uitprobeert ontstaat vanzelf het nu volgende lied, Un Grande Sonho. Dona Yvonne Jara.

Tot slot van deze wereldmuze nog twee nieuwkomers binnen de Braziliaanse moderne muziek. Zoals zangeres Keu, opgegroeid in São Paulo en krijgt als jong kind al het vak geleerd door haar vader. Van haar debuutcd 10 tellen.

En na Keo, de tweede nieuwkomer, Cassia B, Cassia Bronstein. En zij neigt meer naar de bossa nova richting lounge muziek. Voor al uw reacties, wereldmuziek@concertzender.nl of een briefje naar de Concertzender, postbus 275 1200 AG in Hilversum. Cassia B met Segredo en graag tot de volgende Wereldmuze.

Dit is Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag met dansmuziek voor koperblazers. Straks Werner Puntigam uit Oostenrijk met zijn groep Mambas. Maar we beginnen bij de Zuiderburen. Want onlangs verscheen een verrassende cd met Waalse danswijsjes voor koperkwartet. Vier gedreven amateurs, een museumconservator, een postbode, een psycholoog en een huisschilder, blazen op respectievelijk bugel, cornet, euphonium en bastuba een oude traditie nieuw leven in. Het komend half uur kunt u luisteren naar het ensemble Arras de Terre met een aantal stukken van hun cd Argeden, wat zoveel betekent als dansjes, deuntjes of wijsjes.

U luistert naar de concertzender met Door de Mazen van het Net. Het afgelopen half uur hoorde u danswijsjes voor koperblazers uit Wallonië, uitgevoerd door het kwartet Arras de Terre. De Oostenrijkse trombonist Werner Puntigam houdt ook van dansmuziek, maar zoekt die vooral in andere delen van de wereld en heeft improvisatie hoog in het vaandel staan. Met zijn groep Mambas maakte hij enkele jaar geleden de CD Forza, met als speciale gast Mr. Defunct, dat is de sinds jaar en dag in Nederland woonachtige trombonist Joe Bowie.

Dat was de Roemeense zangeres Romica Puceanu. We sluiten deze Wereld Mineralen af met de Algerijnse Karim Ziad. Gnawa-muziek in een modern jazzy jasje. Ik zeg het u alvast maar, de volledige speellijst die is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Moet u wel doorklikken naar dit programma Wereld Mineralen. Vertel ik u ook dat deze aflevering werd samengesteld door Oscar Persson en mede mogelijk gemaakt werd door de Centrale Discotheek Rotterdam.

you.

Dit is een programma door de Mazen van het Net. Een programma van Ton Maas. Vandaag met muziek van de Amerikaanse gitarist Bill Frisell. Toen hij jaren geleden het album Nashville uitbracht, dat hij maakte met een aantal vooraanstaande bluegrass muzikanten, waren veel van zijn fans verbaasd. Eigenlijk erg verbaasd. Dat hadden ze achter deze jazzcat nooit gezocht. Maar wie aandachtig naar zijn werk luistert, weet dat zijn liefde voor de Amerikaanse rootsmuziek vrijwel overal doorschemert. Zo ook op de albums die in deze aflevering aan bod komen. Straks de plaat die hij maakte met de uit Zwitserland afkomstige mondharmonica-speler Grégoire Marais. Maar we beginnen met Gun Just Like a Train, een cd uit 1998... die Frisell maakte met slagwerker Jim Keltner en contrabassist Victor Graus. Eigenlijk de broer van country diva Alison Krauss.

Tot zover Gun Just Like a Train. Van gitarist Bill Frisell met bassist Victor Kraus en drummer Jim Keltner. U luistert naar de Concertzender met het programma Door de Mazen van het Net, samengesteld door Ton Maas. Ook de tweede helft van deze aflevering is gewijd aan muziek van Bill Frisell. Het komend half uur hoort u enkele stukken van Americana, het album dat Frisell kort geleden maakte met de uit Zwitserland afkomstige mondharmonica-speler Grégoire Marais. En ze worden bijgestaan door Clarence Penn, drums, en Romain Collin, piano, synthesizer en trafomonium.

Koch Barman van Youssou N'Dour en de Super Étoile de Dakar live opgenomen in 1987 in Athene. En onlangs uitgebracht op een cd die heet Fateh Likou. En we begonnen dit blokje van Youssou N'Dour met zijn klassieker Immigré. Goed, Youssou N'Dour komt uit Senegal en voor de kust van Senegal liggen de Kaapverdische eilanden. En een van de beste zangeressen van dit moment van de Kaapverdische eilanden is Loura.

Die Unda Kim Bam van zangeres Lura van haar nieuwe cd Herenza. Lura is, denk ik wel een van de grote zangeressen van de Kaapverdische eilanden van dit moment. Is een tijd lang uit de running geweest, maar is nu weer helemaal terug met een prachtige nieuwe cd. We gaan een heel stuk terug in de tijd. We gaan terug naar het Engeland van begin jaren 60, toen daar heel veel muzikanten uit Ghana en Nigeria hele mooie muziek maakten. En dat is verschenen op een cd die heet High Life on the Move.

De groep Sounds Africana met het nummer Africana. En dat staat op een dubbel cd die heet High Life on the Move. En dat is een verzameling met muziek die in de jaren 50 werd opgenomen in Londen, Nigeria en Ghana. Heel bijzonder, High Life. Er zitten al wat voorlopers van Afrobeat bij. En het blokje wat ik net draaide zat ook Fela Kuti bij, zijn allereerste single. Goed, de tijd is snel omgevlogen. Dit was weer een nieuwe aflevering van het programma Mariama. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En Dirk Winkel, bedankt voor de techniek.

Yeah.

Ja, met deze gezongen oerschreeuw uit de Bjarn openen we een nieuwe aflevering van Discover. Het programma waarin we vergeten, verstofte of onbegrepen pareltjes uit de rootsmuziekgeschiedenis opnieuw aan u voorstellen. Ditmaal betreft het een album uit een klein gebied met een grote artistieke waarde. Een gebied waar niet veel anders te beleven valt dan landbouw, een veeteelt, wat toerisme en een verdwaalde fabriek. Toch werd de rootsmuziekscene in 1996 geconfronteerd met een bijzonder album van een zangeres uit de Bjarn. Marie-Lie Oriana is een natuurtalent. Het verhaal gaat dat zij voor haar zangcarrière dagelijks de geiten hoedde in de heuvels van de Bjarn. En mogelijk zit daar, gezien de openingstrek waarin de echo's van de bergen klinken, een kern van waarheid in. Na de openingstrek, zij van het gelijknamige album, nu wat meer muziek.

Informatie over Orjuna is schaars, ondanks dat ze een cultfiguur is in de regionale muziek van de Biarn, een gebied in de uitlopers van de Franse Pyreneeën. Ze zingt in de regionale variant van het Occitaans, een oude taal uit een gebied dat zich uitstrekt van Biscayen tot aan Genua. Het is de taal van de troubadours uit de middeleeuwen en wordt nog steeds in de berggebieden rond de Pyreneeën en het zuiden van de Alpen gesproken. Saai was het eerste volwaardige album van Orjuna na haar debuut-EP Balansoen. Kenmerken zijn de vocale uithalen en de improvisaties van haar begeleiders Olivier Kléber-Lavigne op gitaar en percussionist Nicolas Martin Sagara. Je hoort nu de volgende tracks.

Mm.

Ja, tussen de songs door hoort u verhalen in het Béarnaise en geluidsfragmenten zoals de laatste track Hymne. Boventoonzang kennen we dus niet alleen in Mongolië en Oost-Azië, maar ook in de Béarn. Het zijn hommages aan haar geboortestreek. De betrokkenheid laat Oriana tevens ook op een andere manier blijken. We hoorden al het lied Balansoum over de oorspronkelijke woonplaats van de zangeres. En zo direct ook Ethnocide, een protestsong over de aanleg van een tunnel die in het kader van de economische vooruitgang werd gerealiseerd, maar de eigenheid en identiteit van de Béarn bedreigde.

Na ongeveer een jaar viel de groep uiteen, zoals gezegd. En de tijd bleek nog niet rijp voor Schotse folkrock. George en Billy Jackson, de laatste heet inmiddels William, richtten samen met violist John Martin en zanger-gitarist Billy Ross Ocean op. En die groep wordt een van de belangrijkste eigentijdse folkformaties in Schotland. William switcht over naar Keltische harp en Ierse doedelzak. En na het uiteenvallen van Ocean componeert William enkele orkestrale folksuites. Bij de uitvoering doet hij een beroep op zijn oude Ocean en contrabandmaten, zoals George, John, Peter, Gurney en Alec Beard. En dat doet hij in de Well Park Suite.

George Jackson overlijdt in 1998. Martin vertrekt naar de Casey Club, als ik het goed lees, en Turnerhill Weavers. En Willie maakt soloalbums en profileert zich als componist en muziektherapeut. Peter Gearney speelt nog steeds muziek, maar wat in de schaduw. En May McKenna wordt een zeer veelgevraagd studiomuzikant en achtergrondzangeres, variërend van Sting tot Michael Jackson, en maakt enkele overgeproduceerde popalbums. We kozen een bewerking van een traditional uit haar solo-repertoire. En tenslotte, Alec Beard, die heeft enkele Britse hits en is een tijdje drummer bij de symfonische folk-rock-formatie Griffin. En daarmee sluiten we deze Discover, die werd samengesteld door Marius Roeting, af.

Oh, Lady Pink and Shady Crimson from

Welkom bij een nieuwe aflevering van Metamorfose hier bij de Concertzender, waarin u muziek gaat horen uit Iran. We gaan naar twee instrumenten luisteren, de tamboer en de tombak. Aan het begin van deze aflevering van Metamorfose hoorde u een traditionele Koerdische makam, genaamd The Desire of Union, bewerkt door Ali Akbar Moradi van de zojuist uitgebrachte cd Goblets of Eternal Light. Op deze cd zijn Koerdische makams te horen uit Iran, gecomponeerd, gearrangeerd en gespeeld door meester tamboerspeler Ali Akbar Moradi. De Iraanse tamboer is een lange halsluit met 8 snaren en een beweegbare fret en werd traditioneel gebruikt als begeleidingsinstrument voor mystieke makamliederen. De teksten op deze cd zijn van bekende dichters zoals Mahvi, Naali en Gurdan. Zangeres is Bahar Mavahed, die na jarenlange studie bij onder andere Hamid Reza Nobaksh zich ontwikkelde als een begaafd makamzangeres. Tevens speelt zij voortreffelijk tamboer. Op DAF hoort u Ali Rimini. We vervolgen dit programma met 3 makams: Goblet of Eternal Light, Goblet of Wine, maar allereerst Autumn.

U hoorde zojuist drie makams op tamboer, gespeeld door Ali Akbar Morari en gezongen door Bahar Mafahed. De tweede cd van vandaag is Jera Deus van Mohammad Reza Mortazavi. Meesterspeler op de tombak, een Iraanse vaarstrommel dat uit een stuk hout is gemaakt. Mohammad Reza Mortazavi, geboren in Isfahan in 1978, begon al op 6-jarige leeftijd met het spelen van de tombak. Op 10-jarige leeftijd won hij de jaarlijkse Iraanse tombakwedstrijd, waar alleen de beste muzikanten van het land aan meedoen. In de jaren die hierop volgden ontwikkelde hij zich verder en wordt nu door velen als de beste tombakspeler ter wereld beschouwd. Zijn manier van spelen overstijgde de traditionele tombakmuziek, en hij ontwikkelde meer dan 30 nieuwe ingenieuze slag- en vingertechnieken, wat hem tot een unieke muzikant maakt die internationaal wordt geroemd. In 2011 wordt hij dan ook uitgenodigd voor de belangrijkste wereldmuziekbeurs van Europa, te weten de WOMEX, voor een showcase van zijn virtuose spel. Sinds 22-jarige leeftijd woont hij in Berlijn. Naar zijn werkterrein heeft hij zich uitgebreid. Maar zijn werkterrein heeft zich uitgebreid over Europa en ver daarbuiten. We laten u drie nummers horen van de cd Jera Deus, nummer 1, deel 1 en 2, en Jera Deus, nummer 3, deel 1.

U hoorde de Iraanse tombakspeler Mohammad Reza Mortazavi met drie nummers van zijn laatste cd getiteld Jira Deus. Als afsluiting van dit programma draaien we nog het nummer Beloved van de cd Goblets of Eternal Light van Ali Akbar Moradi en zangeres Bahar Movahed. De titels van de nummers en alle overige gegevens vindt u zoals altijd terug op de website van de Concertzender www.concertzender.nl. Ik neem nu afscheid van u en dit programma werd voor u samengesteld door Carolien Kleijren.

Beste luisteraars, welkom bij Concert Zender Live. Vandaag kunt u luisteren naar een optreden van Etenes Vassier en haar trio. Zij traden op tijdens het Houtfestival in Haarlem op 16 juni 2019 en natuurlijk waren wij erbij. Etenes Vassier is een diva in Ethiopië. Ze is een traditionele zangeres die in de jaren 90 namaakte in de clubs van Addis Ababa. En ze deed dat met gedurfde improvisaties op basis van het traditionele Asmari-repertoire. En het is van oudsher het domein van troubadours die zichzelf begeleiden op de masinko. Dat is een eensnarige vedel. In 2007 ontmoette Vassier de Franse gitarist en bassist Mathieu Sorisseau. En met de komst van contrabassist Sébastien Bacchia is het trio compleet. Recensent Bas Springer zei hierover op de website van mixedworldmusic.com, ik citeer, je komt als luisteraar oren tekort. En oren tekort bij het trio van Etenes Vassier. Je zit voortdurend op het puntje van je stoel. Zoveel gebeurt er. U hoort vier nummers, te beginnen met Tezeta.

Merci beaucoup.

Offer her hand to the

Thank you.

0: Thank you.
1: U luistert naar het concert van Etenes Vassilier Trio, dat plaatsvond op 6 juni 2019 tijdens het Houtfestival in Haarlem. De donkere klanken van de akoestische bas en contrabas zorgen voor een spannende achtergrond voor de expressieve en improviserende Etenes. Nog 4 nummers en ze beginnen met Yene Avem.
2: Yene Avem. Tarakany, Tawatas Chenkany.

De laatste cd van het Britse Kumbawamba heet ABCDEFG. En in die letters en noten ligt de essentie besloten. Scherpe teksten in fraaie muziek verpakt. Alle songs wijzen naar een historisch feit waarbij muziek een essentiële rol speelde. Dat schrijft Joop van den Bremen over deze tip-cd. Hij is ook enthousiast over de dubbel-cd Veurbeelden van Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Wat aan beide schijven opvalt, is het evenwicht tussen de muziek en de tekst. Wij luisteren naar de bewerking van een lied van Tom Waits.

ons clubje van toen. Zijn die allen uit voet? José en het Kim, die kind, die komen wel in de boot. Ze drinken zich

0: Wie is het eigenlijk met Rian?
1: Als ze dat niet gehoord. Een ongeluk met haar wagen.
0: Nee,
1: hij wordt in een slag door het hervloog.

0: van het graf, die brengt je steeds maar verder tot aan de rand van het graf.
1: U heeft waarschijnlijk nog nooit van Everdina Fenna Krommendijk Kosters gehoord. Zij is een van de uitvoerenden op de cd-box Onder de Groene Linde. Deze, met name over de landsgrenzen populaire box, bevat opnamen uit het gelijknamige radioprogramma dat veldonderzoeker Ate Doornbos jarenlang in de vorige eeuw samenstelde. Doornbos overleed op 23 juli jongstleden en Joop van den Bremen herdenkt hem in een artikel. Dries Delru vroeg aan de Berbers Marokkaanse en in Parijs wonende zangeres Hindi Zara waarom ze in het Engels zingt. Haar antwoord? De Berbertaal is eenvoudig en staat grammaticaal vrij dicht bij het Engels. Engels maakt me verstaanbaar over de wereld. Waar ik ook kom, begrijpt men mijn liederen, of het nu in Mexico, Slovenië of Japan is. Had ik Stand Up in het Frans of in het Berbers gezongen, dan was dat zeker niet het geval geweest. Na Fascination van Hindi Zara volgt een track uit een compilatie-cd van de Franse chansonnier Mouloudji, eveneens beschreven door Delru, en tot slot een versie van het bekende Tri Martelot.

Drie Martelot in een bewerking van Jan van Schemner met Laurent Hautemar, François Fafa en Renat Sett. Zij gingen een samenwerking aan waarover Dries Delrue oordeelt. Het samenbrengen van de Bretonse en de Occitaanse taal leek niet voor de hand te liggen, maar de vier artiesten hebben elkaar uitstekend gevonden. De Amsterdamse, maar van oorsprong uit Marokko afkomstige singer-songwriter Kashmir Hakim is sterk beïnvloed door de folkprotestzangers uit de jaren 70. In een mooi artikel van Hans van Delen zegt hij, en ik citeer wederom: "Het was een tijd van politiek en protest. Tegenwoordig hebben we de welbekende vrijheid van meningsuiting. Soms heb ik het gevoel dat ik in de verkeerde tijd geboren ben. Iedereen is in deze tijd blijkbaar erg druk met de nieuwste computerspelletjes. Ik had in 1969 wel op Woodstock willen spelen en mijn zegje willen doen. Een droom? Ja." Free people.

Dit was muziek van de in Nederland woonachtige Palestijnse muzikant Haytham Safia. De conclusie van Luther Zevenbergen over diens cd No Complications is als volgt. De melodieën liggen prettig in het gehoor en ademen de Oriëntaalse sfeer die je van een dergelijke cd mag verwachten. Toch mis ik wat diepgang. Hij is wel zeer enthousiast over de cd met muziek van Pabban Dasbaul. Al die toeters en bellen met westerse invloeden uit voorgaande samenwerkingen blijken helemaal niet nodig te zijn voor een boeiende en afwisselende cd.

Het blokje Afrika werd ingeluid door het deels Zwitserse compagnie Jinjo. Rob van Nielen vindt hun album Sinia Nakono een schijf met enkele mooie tracks, maar vooral gericht op dans. En dat moet je live beleven. Muziker van Carlo D. krijgt meer krediet. In alle nummers klinkt een enorme positieve drive door. Een blijmoedigheid die aanstekelijk is en die ook de sociale bewogenheid van Carlo D. reflecteert.

In een blokrecensie bespreekt Marius Roeting een aantal albums van het Portugese Equilibrium-label. Wat betreft de kwaliteit steekt deze serie boven het maaiveld uit en laat andere producten in het genre altfolk, darkfolk, neofolk, paganfolk of hoe die verstrooiingen mogen heten, ver achter zich. We laten een track horen van het Hongaarse The Night and the Moon Spirit, gevolgd door muziek van de IJslandse Rahidor Grundal. Ilko Schilder schetst middels een interview haar carrière van jazz via mainstream naar eigentijdse IJslandse folkmuziek.

New Folk Sounds on Air werd samengesteld door Marius Roeting. Op de website www.newfolksounds.nl kunt u meer informatie vinden over het tijdschrift.

0: Garana, een programma van Pieter de Rooij. Over scholen en stijlen binnen de Noord-Indiaanse raga-muziek. Met opname van hedendaagse grootheden en hun vroegere leermeesters.
1: En in deze eerste uitzending van dat nieuwe programma een portret van de jonge zangeres Kaushiki Chakrabarty uit Calcutta.

Kaushiki zingt ragas in de stijl van de Pachala Kasur Gharana, een variant van de befaamde Pachala-school. Gharana betekent letterlijk huis en in dit geval verwijst het woord naar een stijl die in de tweede helft van de 19e eeuw school maakt vanuit de stad Pachala in de Noordwest-Indiase regio Punjab.

In de Patiala-stijl draait het om sensualiteit en om het fijnzinnig overbrengen van de directe emotie. In dit programma vertelt Kaushiki over deze zangtraditie en over haar carrière. En we vergelijken opnamen van haar muziek met opnamen van andere grootheden uit de Patiala-Kazoor-traditie.

die u nu hoort, is die van Kaushiki's moeder, Chandana Chakrabarti. Zij zingt een bhajan, een devotioneel lied ter ere van de god Krishna.

Chandana was Kaushiki's eerste guru. In interviews vertelde Chandana dat haar dochter eerder kon zingen dan spreken. Kaushiki was een muzikaal wonderkind. Al op haar tweede kon ze ingewikkelde melodieën en ritmes perfect nazingen.

Kaushiki Chakrabarty is inmiddels een grote ster in de Indiase klassieke muziek. En de verwachting dat ze zal uitgroeien tot de grootste zangeres van de Noord-Indiase raga in de 21ste eeuw is zeker niet overdreven. We gaan eindigen met live-opname van het recent uitgebrachte album Kaushiki. We laten het snelle slotgedeelte horen van Raga Rageshri, een romantische raga met een opgewekte toon. In het slotgedeelte voert Kaushiki de raga met veel vuur en passie naar grote hoogte. Vooral haar spectaculaire, razendsnelle melodieuze loopjes zijn een feest voor de oren. Kaushiki grossiert in onnavolgbare sargams, loopjes met de toonladdernoten sa, re, ga, ma, pa, da, ni. En ze trakteert uitbundig op akkartaans, loopjes met a-klanken, en boltaans, loopjes met lettergrepen uit de liedtekst. Hoe dat allemaal klinkt, kunt u nu gaan horen. Luister naar Kaushiki Chakrabarty en het slotgedeelte van Raga Rageshri.

U hoorde Kaushiki Chakrabarti met het snelle slotgedeelte van de Raga Rageshri. Wilt u eens zien hoe Kaushiki Chakrabarti zingt? Surf dan naar YouTube op het internet. Daar publiceerde Pieter de Rooij de korte film Kaushiki Chakrabarti in Amsterdam, waarin de zangeres wordt geïnterviewd en fragmenten zijn te zien van haar optreden afgelopen voorjaar in Amsterdam. Tot zover deze eerste aflevering van Garana, een programma dat u één keer per kwartaal hier op de Concertzender zult tegenkomen. De samenstelling van Garana is in handen van Pieter de Rooij. Tot de volgende Garana.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: En dit keer hebben we in Discover aandacht voor Midnight Mushrooms, het magistrale album van Griffin. En blijft u ook luisteren tot het eind van deze uitzending, want dan krijgt u informatie over een uniek optreden van Griffin in Nederland. Maar zo klonken ze op het titeloze debuutalbum uit 1973.

Het geluid van de Britse viermansformatie was uniek met instrumenten als kromhoorn en fagot naast diverse fluiten. Door de komst van een basgitarist en het prominente gebruik van toetsen, met name van het elektrische harmonium, ontwikkelden ze van excentrieke aanpak van oude en traditionele muziek naar meer eigentijdswerk. Opvolger Midnight Mushrooms is een belangrijke stap in de ontwikkeling. Langere suites, meer rocky geluid en veel dynamiek. Een ongeëvenaard meesterwerk is de titelsong van Richard Harvey, die de hele A-kant van de LP vult. Een suite waarin het leidmotief telkens repeteert en omgeven wordt door verschillende interpretaties.

En dat was de A-zijde van de LP. Dan gaan we luisteren naar de B-kant met een verzameling songs. Een traditional waarin drummer en zanger David Oberly excelleert. En ook eigen composities waarbij ieder groepslid zijn eigenheden etaleert. De lyriek en het onnavolgbare van gitarist Graham Taylor. Het barokke en excentrieke van fagotspeler Brian Gulland. En het symfonische van Harvey. Hier de nummers dus van de B-kant.

Griffin maakte een tour met de symfo-rockformatie Yes. En misschien dat de groep zich daardoor in die richting ontwikkelde, maar met elementen uit de oude muziek. En dat is duidelijk hoorbaar op het derde album met de titel Red Queen to Griffin 3. Een prachtig album met 4 lange werkstukken, maar het is helaas te lang voor deze uitzending. Rain Dance, het 4e album, is een mix van voorgaande stijlen. U hoort straks 2 songs daarvan. En het is ook het laatste album van Richard Harvey. Er zijn personeelswisselingen en er komt een 5e album, Treason. Het is onsamenhangend. Het heeft weinig van de kenmerkende sound van voorgaande albums. En het flopt. Rond 1978 geeft Griffin er de braai aan. Maar er is een maar en daarover straks meer.

Na eerdere en eenmalige reunieconcerten verscheen dit jaar een nieuw album van het heropgerichte, daar heb je het, heropgerichte Griffin, zonder Harvey, maar met de oude kern. En de titel van dit album is Reinvention. We ontvingen dit album niet op tijd om het te kunnen meenemen in deze uitzending, helaas. De nieuwe formatie toert en komt voor een uniek en eenmalig concert op zaterdag 1 december naar de Vermaning in Zaandam. Naast recent werk zal er ongetwijfeld oud materiaal uit de speakers klinken. En voor dit concert heeft de concertzender een vrijkaart beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor dit vrijkaartje, dan moet u ons gewoon mailen info@concertzender.nl en doet u dat met de mededeling Griffin en uiteraard ook met uw naam, adres en telefoonnummer. Adres dus info@concertzender.nl. En of onze afsluiter, de Glastonbury Carol uit het legale bootlegalbum met dezelfde naam, wordt vertolkt op dat concert, dus dat moet u dus maar zelf gaan beluisteren. Maar u kunt het ook beluisteren zometeen dus als afsluiter van deze Discover, samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender en bij een nieuwe aflevering van Wereld Mineralen. We beginnen dit keer met de hypnotiserende klanken van de Griekse muzikante Christi Stasinopoulou en haar vaste muzikale partner Statis Kalevioutis. De cd Taxi Doskopio is een derde project en het is het resultaat van de vele reizen die ze maakten. Het resultaat is electrofolk met als basis verschillende Griekse muziekstijlen vermengd met de invloeden die ze elders opdeden. Drie nummers nu van de cd Taxi Doskopio.

Dat was muziek afkomstig van de cd Taxi da Scorpio. En we gaan nu luisteren naar muziek van de Turkse sas-speler Taner Akyol. Al eerder liet de maker van dit programma een van zijn cd's horen. En ook dit keer is het weer een prachtige cd van zijn hand uit 2012. En die heeft de titel Dance to the Sun. Akyol, die inmiddels in Duitsland woont, wordt door velen geroemd om zijn prachtige moderne composities, dit keer in combinatie met piano. Snelle en spannende up-tempo volksmuziek, een prachtige combinatie van Oosterse en Westerse muziek.

U luisterde naar Taner Akyol en dan uw aandacht voor Vishwa Mohan Bhat. Jaren geleden speelde Mohan Bhat samen met Ry Cooder en Bella Fleck. Op de cd Sleepless Nights heeft hij samengewerkt met de zanger van Counting Crows, Matt Melly. Vishwa Mohan Bhat bespeelt een zelfgemaakte Hawaïaans-Hindoestaanse steelgitaar. U hoort hier een instrumentaal nummer van de cd Sleepless Nights.

U hoorde Pentangle met van hun album Sweet Child, I Loved Alas, Three Part Thing, So They in Time and The Trees They Do Grow High. De originele formatie viel in 1973 uiteen en maakte een herstart in 1982. Na diverse wisselingen werd de groep in 1995 definitief ontbonden. Met haar naam als toevoeging maakte McShee een doorstart. Zowel Jansch als Ranbourne zijn inmiddels overleden. Danny Thompson is een zeer veelgevraagd sessiemuzikant en Terry Cox schijnt niet meer muzikaal actief te zijn. We sluiten deze disccover, die werd samengesteld door Marius Roeting, in elk geval toch opgewekt af.

0: Hartelijk welkom bij de Concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Vereerd zijn wij met een drietal gasten, Satya Kam Mokamsing, vergezeld door sarodspeler Martijn Baijens en tabla-speler Matwala Prem. Een wat anders ingedeelde uitzending dan anders. En dat komt met name door de stukken die jullie gaan spelen. Of eigenlijk is het maar één stuk in drie fases. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Satya Kam gaat ons daar alles over vertellen. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dank je.
0: Zeg dat goed? Eén stuk verdeeld in verschillende...
1: Ja, dat klopt.
0: Okay. Eerst wil ik nog een paar dingen over jou weten. Hoe ben je in contact gekomen met de Indiase muziek?
1: Dat ging eigenlijk via mijn ouders. Dus met de opvoeding. Toen ik 7 was, toen zat ik in India. Toen deed mijn vader daar dus onderzoek op het gebied van muziek en cultuur, sanskritisme en alles. Dus hij had veel interviews en zat veel bij concerten, dus op die manier kreeg ik het mee.
0: Jij ging mee?
1: Ja, en viool wou ik altijd al leren.
0: Je wou altijd al viool?
1: Ja, daarvoor al.
0: Maar voor je 7 was?
1: Ja, zo rond mijn 5e, 4e.
0: En waarom wilde je dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Het was gewoon de sound

0: toffe, het instrument zelf sprak me aan.
1: Ben je daar ook geboren in India?
0: Ja, ja, in New Delhi.
1: Misschien ook omdat het past bij dan je roots, zeg maar. Of ja, als je daar zo in die...
0: Ja, het past er wel goed bij, omdat het wordt, in India is het helemaal adapted als Indian instrument. Maar omdat ik zelf ook halfbloed ben, is het een goede mix van een westers instrument dat ook toch is geaccepteerd in India.
1: Ja, want het is een westers instrument, ja. Viool.
0: Ja.
1: En geaccepteerd in India, zeg ja. Jij. Wat doen de Indiërs er anders mee dan wij?
0: Ja, hij is dus anders gestemd. In plaats van GDAE is hij normaal EBEB. Dit keer is hij anders, omdat ik met Sarod samen speel. Mm-hmm. Maar hij is dus echt meer afgestemd als hoe je de stem gebruikt. Dus als één lange snaar die de hoogte makkelijk in kan gaan.
1: Hmm. En jij was al heel jong toen je wist, dit wil ik zelf ook gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja, en waarom juist de viool? Dat weet je ook niet meer?
0: Nee, het was gewoon iets altijd waarbij ik nooit heb nagedacht. Het was gewoon,
1: Spelen je ouders zelf ook?
0: Ja, mijn vader die was vroeger tabla-speler. Of ja, die leerde dat. En die is later meer in de richting van onderzoek gegaan in plaats van het spelen.
1: En hoe lang heb je uiteindelijk in India gewoond?
0: Nou, niet zo lang. Toen ik klein was, een jaartje. En voor de laatste paar jaren zit ik daar steeds... 2 tot 4 maanden.
1: Ga je er steeds naartoe?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heb je er heel kort gewoond, maar dat heeft je eigenlijk wel diepgaand beïnvloed. Want
0: ja, precies.
1: Je bent nu nog steeds bezig met die Indiase muziek.
0: Ja, ja, ja.
1: En, heb je die ook daar bestudeerd?
0: Ja, ja. Nog regelmatig ga ik op en neer om te blijven studeren in India.
1: En raak je ooit uitgestudeerd?
0: Nee, elke keer hoe meer je leert, realiseer je hoe minder je weet. Dus.
1: Het is een bekend mantra, hè? Hoe meer je,
0: ja. Dus uiteindelijk weet ik helemaal niks wanneer ik...
1: Dus je blijft maar teruggaan naar India. Ja. Ja. We gaan een raga horen, heet het, hè?
0: Ja.
1: Nou, die zijn luisteraars van de Concertzender niet onbekend, dankzij het programma samengesteld door Jan Kruijt. En ik ben nu heel blij dat jij hier bent om er iets meer over te vertellen. Want leg eens uit, wat is het?
0: Ja, raga, dat betekent dat wat de geest kleurt. Ja, het is modale muziek, dus je werkt maar met 1 toonladder in 1 pitch. Dus dat verandert nooit. En dat wordt begeleid onder de tampura die pitch constant aangeeft. En je speelt altijd in 1 toonladder dus. Met wel vaste regels, belangrijke noten. Je hebt hiërarchie tussen de noten in en regels hoe je ze benadert.
1: Dus het ligt wel behoorlijk vast ook aan de ene kant.
0: Ja, ja, je leert al die regels om daarmee binnen je vrijheid te vinden. En harmonie is er niet zoals we dat kennen in het Westen. Maar die wordt wel gemaakt hier met de drone, de grondtoon van de tampura. Waardoor je... toch wel elke keer een soort van akkoord krijgt in combinatie met de toonladder en de grondtoon.
1: Dus de raga is eigenlijk het raamwerk, kan je zeggen. En daarbinnen kan er van alles gebeuren en variëren.
0: Ja,
1: of ligt dat ook voor een groot deel vast?
0: Nee, het zijn toch gewoon, je kent de regels en als je die eenmaal kent, dan is het is net als in het verkeer leren rijden. En na een tijdje moet je gewoon alle regels en borden kennen, dan kan je kiezen waar je naartoe wil gaan.
1: Mm-hmm. En wat gaan jullie nu voor ons spelen?
0: Nu spelen we Raag Jog. Dat is ook wel de blues in India's klassieke muziek.
1: Oh, Raag Jog.
0: Ja.
1: Oké, okay, en waarom heet hij zo? Dat weet je niet.
0: Ik heb geen idee.
1: Dan moet je nog even voor de terug naar, naar India. Maar het is en dat is in de programma's van Jan Kruijt ook. Hè? Dan heb je een raga voor de late middag of een raga voor de avond of voor de nacht. Wat maakt dat uit?
0: Ja, het is toch hier... Zoals ik al zei, het betekent dat de geest kleurt. Dus je creëert een bepaalde sfeer, een specifieke. En in dit geval is het voor de late nacht. En is het een beetje, ik kan zeggen romantisch. Maar er zit toch ook weer een feeling van hoop en angst in.
1: Hm. En hij bestaat uit, zeg, 3 delen. Ja, dat hadden we aan het begin al over. Dus wat gaan we zo meteen horen?
0: Wat we vandaag spelen wordt een alaap. Dat is een interlude, een slow movement... Waar er zit geen puls in die muziek. Dus daarbij wordt echt de sfeer neergezet van de raga. En daarna komt een compositie in 10 talen. Het is een cyclus van 16 beats. Dat is eigenlijk het punt wat je gebruikt om eigenlijk het thema, of net als een standaard, waarbij op je terugkomt om daarbuiten te improviseren. Mm-hmm. De bandish is dat.
1: Bandish.
0: Gevolgd door... Door een gut, dat is dan een instrumentale compositie. Die is dan ook in hetzelfde ritme, maar daarbij versnelt de cyclus. Dus het gaat steeds sneller tot je een bepaalde climax bereikt.
1: Oké, okay, maar nu is het eerste deel, een
0: alaap? De alaap, ja.
1: Oké, okay, nou Martijn Baijens, En Matwala Prim zitten al klaar. Ja. Jij moet je nog even gaan vervoegen daar. Ga dat ze lekker doen.
0: Ja.
1: Satyakam Mokashing, zij gaan voor ons spelen. Dank tot nu toe ook voor de uitleg van deze raga. Hans Meerman wist dit ook allemaal nog niet. Dus ik kijk helemaal blij nu. Weer wat geleerd. En als jullie er klaar voor zijn, dan zou ik zeggen... Ga jullie gang.

0: Mogen we applaudisseren? Nou. Ja. Of Satya Kam, kom je nog even bij aan tafel zitten als je wil. Of zijn er ook regels voor dat je moet wachten tot het helemaal het hele stuk?
1: Bij een interview niet, nee.
0: Oké. Want dat zat ik nog te bedenken. Ik zag jullie steeds naar elkaar kijken ook, zeg maar. Jij, hè, de rest kijkt wat jij doet en dat stemt daar hun aandeel op af, hè? Zo werkt het een beetje.
2: Je moet er geen beeld bij hebben,
0: dus je moet het nu allemaal uitleggen.
2: Het is een samenspel. Dus, of eigenlijk meer een soort gesprek dat we nu voeren. Mm-hmm. Dus nu zijn het meer idee-uitwisselingen over Van der Raak zelf, hoe erover gedacht wordt. En je geeft elkaar af en toe de beurt. En soms kan je nog wel eens een begeleidende noot aanhouden. Of net iets na echo wat de ander heeft gespeeld.
0: Mm-hmm. En kunnen wij in het Westen deze muziek zeg maar begrijpen zonder dat we verder iets van Indiase muziek afweten?
2: Ik denk het wel, want we kunnen ook gewoon. Ik denk dat mensen ook gewoon naar muziek op de radio luisteren zonder noten te kunnen lezen of te begrijpen wat er gebeurt.
0: Mm. Maar als jij zegt, dit is binnen de raga's, dus dit wordt beschouwd als een van de blues raga's. Ja. Dan stellen mensen zich misschien toch andere dingen bij voor.
2: Ja, dat wel. Maar het gaat meer dan om de blue note die het effect creëert, wat je ook in blues zelf hebt.
0: Hoe ontvangen wij deze muziek? Waar speel je bijvoorbeeld?
2: Dat is dan meer in de scene van de wereldmuziek en... je hebt dan ook weer de yoga-wereld, de spirituele sector. Dus daarbij hoort Indiase muziek, dat is heel populair. Net als in de tijd van Flower Power had je ook met Ravi Shankar. Dus hetzelfde soort publiek.
0: En is daar genoeg in te doen, vind jij? Of waar ga je voor naartoe?
2: Ik denk dat er wel genoeg is, misschien niet in Nederland, maar er is wel gewoon een markt voor.
0: En reis jij daar ook allemaal naartoe dan? Of ga je gaat af en toe nog naar India, zei je, om bij te leren en om te studeren. Maar ga je ook, of is Nederland nu echt je uitvalsbasis?
2: Nederland is meer, het is meer omdat ik er woon. Maar het is voor mij niet de juiste plek eigenlijk voor deze muziek. Maar dat heeft ook weer te maken met die tijden waar we nu in zitten. Dat heel veel theaters gewoon sluiten.
0: Ja. En hoe heb je eigenlijk Martijn en Matwala ontmoet?
2: Martijn die heeft ook op conservatorium gezeten. Dus die is voor mij afgestudeerd. En even kijken, hoe ken ik hem? Ja, dus gewoon via het conservatorium. En we hadden een keer zijn we per ongeluk samen geprogrammeerd.
0: Jullie samen? Terwijl,
2: dat was bij een festival waarbij we eigenlijk om zijn beurt zouden spelen. Maar omdat we allebei de tabla spelen kennen, dachten ze... Zonder met ons te overleggen dat het wel leuk zou zijn als we gewoon met z'n drieën speelden.
0: Ja.
2: Maar het heeft goed uitgewerkt. Dus,
0: dus het is eigenlijk toeval geweest.
2: Ja.
0: Ja, en nu spelen jullie regelmatig samen. Of speel je ook met andere muzikanten?
2: Nee, er zijn nog
0: wisselende samenstellingen.
2: Andere, ja.
0: Het is eigenlijk een soort gelegenheidsformatie. Ja,
2: meestal is het alleen samenspel tussen de solist en de tabla-speler. Mm-hmm. En dit is, het heet Jugo Bandi, dus samenspel tussen twee solisten.
0: En nu ga je deel 2 spelen.
2: Ja.
0: En dan fris ons geheugen nog even op, want je hebt het net eigenlijk al verteld. Maar waar moeten we op letten? Wat horen we dan?
2: Nu komt er dus ritmische begeleiding van de tabla komt erbij. En de compositie, dat is meer het... die geeft het plaatje meer van de raga in een ritmische vorm aan. En dat is eigenlijk je thuispunt waar je op terug kan komen na je improvisatie.
0: Ah ja. Nou, dan weten we in ieder geval even waar we op moeten letten voor mensen die niet zo geschoold zijn in de Indiase muziek. Ga je gang. En dan gaan we luisteren. Naast Satya Kam Mokka Singh, Martijn Baijens en Matwala Prins.

0: Satya Kam Mokam Singh, Martijn Baaiens en tablaspeler Matwala Prem. Wil je misschien even aan tafel komen zitten, Martijn en Matwala? Satya Kam eigenlijk ook, dat mag ook wel hoor. Dan vertel ik even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En mijn gasten heeft u net horen spelen. Ze speelden, of daar zijn ze eigenlijk nog steeds mee bezig, een late nacht raga bestaande uit 3 delen. 2 hebben we er al gehoord. Martijn Baaiens komt naast mij zitten. Satya Kam heeft zijn roots in India, Martijn. Maar jij ziet er toch echt als Hollands welvaren uit. Dus hoe kom jij nou in aanraking met die Indiaanse muziek?
1: Ik heb mijn fysieke roots in het zuiden van Holland, inderdaad.
0: Al een stuk dichter bij India, ja. Wou je zeggen. Dan.
1: Ja, er is wel een stukje in mij ook wat... Als de resonantiesnaar wel heel erg op en neer gaat als ik Indiaanse muziek hoor.
0: Ja? Hoe komt dat? Wanneer heb je dat voor het eerst gemerkt? Dat je dat zo aanspreekt?
1: Ik denk dat er wel stijlen waren toen ik opgroeide. Ik ben als gitarist opgegroeid, zou je kunnen zeggen. Als jong, ja, we jongs af aan gespeeld. Getokkeld op een ukuleletje en vrij snel klassiek gitaarles. Maar ook jammen met bandjes, improviseren, herrieschoppen. En dus ik was altijd wel met stijlen in de weer die heel veel op improvisatie gebaseerd waren. Maar het kwartje viel pas toen ik tijdens mijn conservatoriumstudie in Den Haag les had bij Robbie Favri. Heel inspiratievolle docent. En die naast klassieke westerse muziek ook bezig was om zich te ontwikkelen in de Indiaanse klassieke muziek op het instrument de sarod. Dus zat ik een keer bij hem thuis les en dat was liefde op het eerste gezicht.
0: Ja? Ja. Wat was dat dan?
1: Ja, de uitstraling voor het instrument alleen al, fysiek. En ook de klank, het is heel helder en kan ook heel sweet zijn. Maar ook, het is als een soort bliksemschicht ging er door me heen, ja.
0: En die uitstraling van het instrument fysiek, zeg je, dat sprak je... Je voelt gewoon ook een mooi instrument.
1: Ja, het heeft eigenlijk ook wel te maken met die metalen fingerboard. Want daar kun je die slides mee maken. En het eerste aanknopingspunt voor mij was dat ik als jongetje van 9 helemaal gek was van de oude country blues van John Lee Hooker en dat soort jongens. Robert Johnson. En dat is voor mij dat je dus een enorme emotionele expressie hebt met die... Ja, dat schommelen tussen de noten. Wat je niet in westerse klassiek hebt op zijn hoogst als een soort effect, een glissando. Maar dat heeft een heel andere betekenis. Maar bij blues heb je dat wel. Echt het uitdrukken van het diepste van je ziel. Door middel van die microtoniek. En dat heb je ook in Indiaanse muziek. En dan ook met een hele ontwikkelde, verfijnde ontwikkelde traditie van duizenden jaren oud. Dus dat fascineerde me mateloos.
0: En ben jij er ook voor naar India geweest?
1: Ja, sinds tijdens mijn... gitaarstudie. Dus tijdens mijn sarodstudie ben ik op een gegeven moment naar Calcutta gegaan en daar kom ik nu sinds 12 jaar bijna jaarlijks.
0: Ik zeg nog een keer, jammer dat er geen beeld bij is. Jij zit in kleermakers zit op je stoel naast mij. Dat mag, maar dat viel me op. En ik zag straks ook dat er allerlei kledingstukken hier verspreid lagen. Maar je hebt gewoon een andere broek aangetrokken.
1: Ja, we zouden eigenlijk naakt gaan spelen, maar dat mocht uiteindelijk niet worden. Dus,
0: Van wie mocht dat niet?
1: Productieleider. Satya Kam.
0: Mag best hoor. Matwala.
1: Nee, het was gewoon te koud.
0: Het was gewoon te koud, oké. Matwala, jij bent niet in Nederland geboren.
2: No, I'm Italian.
0: Yeah, but you're Italian and you're born in Italy. Yes. So how did you get in contact with this music?
2: Well, it's a short story. It happened many years ago, around 85. I was doing my army service and I was asked to make security for a very famous musician coming from India, and that happened to be Pandit Ravi Shankar and Pandit Kumar Bose. So, you know, bringing them to the airport, from the airport to the hotel, and not having a clue that these guys were going to show me my future. And then after the concert, I was so mesmerized by this instrument. I used to play drums before. And so I asked, you know, in my feeble English then, if I could play this instrument. And Ravi Shankarji says, of course you can. And what I have to do, you know, I was 20 years old.
0: Yeah,
2: they say, just go to India and what about a master? Oh, he will find you.
0: Okay.
2: Oh, he will find me. I say, okay. Then I finished my army service. And in 86, 20 years old, I landed in Bombay. And the first thing I did, I looked for this particular figure. And then he ended up in being Pandit Shashi Kambelare. which passed away 2 years ago. He was the nephew of Pandit Taranathji, a legend in the Indian classical music, and twin brother of Pandit Ravi Shashibalar. So already in the 40s, they were going with this Jawab Sawal Jugal Bandi question and answer on stage, and they were very much on demand. And we are talking of the 40s and the 50s. They brought this tabla solo played together, you know.
0: Want Wala Prem legt even heel kort uit. Hij heeft een dienst gezeten in Italië, is geboren in Italië. En hij zat in dienst en was belast met de beveiliging van wat hem later bleek, de beroemde Ravi Shankar. En toen vroeg, en hij, dat sprak je aan, hè, het spelen op de drum, zal ik het maar kort even noemen, maar wat je nu ook speelt. En toen heb je gevraagd, wat moet ik doen? En toen zei hij, nou, of kan ik dat ook? En toen zei hij, ja, dat kan jij ook. En als je naar India gaat, dan...
2: I lived there for around 15 years.
0: 15 jaar heb je in India gewoond. Is het een voorwaarde, Satya Kam, om daar ook echt te zijn geweest en te hebben gewoond en te hebben gestudeerd? Kan je, is het anders mogelijk om deze muziek goed te spelen?
3: Nou, het geeft wel een hele flinke boost. Dus wat je daar leert in korte tijd, datzelfde kan je misschien wel in Nederland ook leren, maar dat zou dan veel langer duren. En het is ook gewoon, je krijgt die flavor mee, doordat je in die omgeving bent met de taal en...
0: alles eromheen.
3: Alles eromheen, je krijgt de full package. Het is maar hier, als je het hier zou leren, dan je hebt de cd's wel en je hebt YouTube. En je hebt af en toe wel wat concerten of leraren die langskomen, maar je moet toch... je moet er meer... you have to get marinated in de sauce. voordat de smaak intrekt, net als met de muziek.
0: Dus eigenlijk moet het, zeg je, ja.
3: Ja, het moet wel. Het is net als je goed kung fu wil leren vechten, zou je toch in de Shaolin-tempel de real deal moeten leren.
0: Ja. Even wat vragen van mensen die ik hier heb opgevangen, want we hebben publiek natuurlijk ook in Acoustic Roots. Iemand zei, waarom houdt u die viool vast als die hem vasthoudt? Jij dus?
3: Omdat die Indiaanse muziek was vroeger, dus het was gewoon een religieus gebeuren in de tempel. Dus aanbidding naar een bepaalde god. En dat ging dus met de rug naar het publiek, want de real deal moeten leren.
0: Ja. Even wat vragen van mensen die ik hier heb opgevangen, want we hebben publiek natuurlijk ook in Acoustic Roots. Iemand zei, waarom houdt u die viool vast als die hem vasthoudt? Jij dus?
3: Omdat die Indiaanse muziek was vroeger, dus... het was gewoon een religieus gebeuren in de tempel. Dus aanbidding naar een bepaalde god. En dat ging dus met de rug naar het publiek, want ze bidden allemaal dezelfde kant op. En dan was

0: En zo besloten we deze aflevering van Mariama, een programma van Francis de Souza. Reageren kan natuurlijk op dit programma, dan mailt u naar mariama@concertzender.nl.
1: It's just a song where you can dance to. It's very nice to sing to.
2: Discover, een zoektocht van de Concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
0: En in deze Discover een opmerkelijk album uit de geschiedenis van de rootsmuziek. Zo begon het ooit met de Bretonse groep Trianne, bestaande uit de drie Jannen Jean-Louis Jossic, Jean-Paul Corbino en Jean Chocain. Dans.

Les Prisons de Nantes, van het debuutalbum Une Nude, brave, inmiddels gedateerde uitvoeringen van Franse, Bretonse en een enkel Brits lied. Muzikaal klinkt de Amerikaanse folk uit de jaren 60 sterk door. Het trio Trijan evolueert met vierde lid Bernard Baudrier. En de gezapigheid maakt plaats voor dynamiek. Akoestische instrumenten worden samengevoegd met elektrisch versterkte instrumenten en drums. En zo ontstond een uitgekiende mix van akoestische folk en folk rock. In een ander krijgt gestalte op het vierde album van de formatie. La Découverte ou l'Ignorance blijkt een keerpunt in de carrière van de groep. Een eerste selectie.

De nadruk op het album La Découverte ou l'Ignorance ligt op de Bretonse songs, zowel traditioneel als eigen gecomponeerde. Ze worden in meerderheid gezongen in het Frans. De heren van Trijan komen namelijk uit Nantes. Toch put Trijan nog uit het Anglo-Saxische en Keltische repertoire, getuigen de twee nummers die in het volgende blok volgen. Kiss the Children for Me, Mary, en de instrumentale Mrs. McDermott van de Ierse band Oh, Carolyn.

Met dit min of meer conceptmatige album dringt ook de maatschappelijke betrokkenheid door. Maar die zou op latere albums nog veel sterker naar voren komen. Zo componeerde Trian een nummer als protest tegen de olievervuiling door de mammoettanker Amor Cocadis, die strandde op een van de mooiste kuststreken in Bretagne. Op La Découverte valt meer de muzikale metamorfose op. Breaks en syncopen, doordachte en verfijnde arrangementen met de rockbasis als ondersteuning voor de akoestische instrumenten.

In het gedeclameerde titelnummer wordt gerefereerd aan de kunstmatige scheidslijn tussen het wel- en het niet-Bretons sprekende deel van Bretagne. Trian vraagt zich af wat de Bretonse identiteit dan wel inhoudt en hoe ver je moet gaan in het onderscheid van een echte Breton en een allochtone Breton. Gevoelige onderwerpen worden dus niet gemeden.

Sahak.

Are you sure? Okay, we will see that.

Frankrijk, maar oorspronkelijk uit Algerije. Ah, Algeria! Roots, roots, roots! Dus jullie weten al voor wie jullie komen. Voor wie? Voor wie? Oh my god, oké, jullie zijn er klaar voor. Jullie zijn er klaar voor. Suat? Nou, ja, oh, die mensen zijn er klaar voor. Ik voel het, ik voel die vibe. Deze dame heeft een hele mixture van Arabisch. Pak een beetje rock, pak een beetje klassiek. Schud het door elkaar. Suat Massie!

In Concertzender Live hoorde u een optreden van Suad Massi. Opname die de concertzender maakte op het Roots Open Air Festival in Amsterdam op 21 juni 2009 in het Oosterpark. De techniek werd verzorgd door Art Boot en de productie was in handen van Rolf Buis. We hebben wat tijd over en we blijven nog even in Afrika. Muziek van de cd Mood Africa. U hoort Pops Mohammed, Greg Hunter, Gloria Bosman en Suzanne Hendricks.

beste luisteraars. Wat doe je wanneer er geen nieuwe wereldmuziek live opname door ons te maken zijn? Nou, dan verzin je een list en gaat terug naar live opnamen die op de plaat zijn verschenen. Dit keer gaan we terug naar 2006. Tecari Live is het album van de Barcelonians Ojos de Brujo, een achtkoppig collectief. Je zou ze in het Nederlandse tovenaarsogen kunnen noemen. De plaat is uit 2007. Dit live-album werd opgenomen in thuishaven Barcelona op de laatste avond van hun tour in 2006, 3 dagen voor Kerstmis. Hier is het eerste deel van het album.

vroeger.

In Concerts en de Live luistert u naar het album van Ojos de Brujo, Te Cari Live. Ojos de Brujo was een Spaans muziekcollectief, actief van 1994 tot 2012. De band maakte muziek met sterke flamenco- en hip-hop-invloeden. De muzikanten noemden hun muziek zelf Hip-Hop Flamenquilo en hun stijl kon worden geschaard onder het genre mestizo. Maar ook punkrock heeft hun stijl beïnvloed. De groep werd opgericht in 1996 toen gitarist Ramon Jiménez samen begon te spelen met het experimentele duo Martina Abad en percussionist Xavi Turull. De band werkte samen met veel verschillende artiesten en denk dan aan graffiti, multimedia, ontwerpers en filmers.

aplauso a la Martilla y a Raúl y a Jan Singh.

U heeft geluisterd naar het album Tekkari Live van Ojos de Brujo. Eind 2006 is het opgenomen en in 2007 uitgebracht op CD en DVD. Samenstelling van dit programma Benno Wormgoor.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Discover, waarin we enigszins afwijken van ons concept. Ditmaal staat niet één album uit de Root Muziek Geschiedenis Centraal, maar een serie. Daarover straks meer.

Ingetto illustreert de laatste periode in het leven van de Jiddische arbeidsdichter Mordechai Gbirtik. Toen hij met zijn familie was verbannen naar het ghetto in het Poolse Krakau. Daar werd Gbirtik geboren op 4 april 1877. Hij was timmerman en in zijn vrije tijd schreef hij liedjes en verhalen. Deze liederen werden door de Duitse liedermacher Manfred Lemm alle verzameld. Het werd een levenswerk van Lemm, die de liederen bewerkte, verspreid over 4 afzonderlijke cd's opnam en heruitgaf in een schitterend boekwerk.